mijn hartje beven, als wij vallen in de groene wet. Waarom stelist ik je staf? Je zit er geen beetje straf van mij zo te plagen. Je staat er mij altijd uit, je zit een dwaze kut. En als gij mij zo geren ziet, waarom trouwde met mij toch niet? En mijn kop doet daar van zeer van al uw zaken. Ja, zeker ben content te worden uw vent. En als het niet gaat, smet ik u gauw op straat. Als onze pierskoemaker wil.

minimum. Dat was een hoedjesmaker. Hij zat in de huizen van plezier. Kwam die ene reus, die kreeg zijn lijf verslagen. Kwam die niet, wij maken geen verdriet. Trin, trin, vuile trin. Hij zat werken of ik zat zien. Trin, trin, vuile trin. Hij zat

0: Ik heb het u gezegd en ik zeg het nog. Achter Sarke zit er nog. Sarke, Sarke, Sarke verbies. Ik heb het u gezegd en ik zeg het nog. Achter Sarke zit er nog.
1: Beorg. Ja, die stille worden wikkie, kachie, hikkachie. Kutoetje, kutoetje, kutine, kutine. Kutzeedine, kutzeedine. Aar een kruwe kunstje die kotje, mjukles, mjukles. Ja, die stille worden wikkie, kachie, hikkachie. Kutoetje, kutoetje, kutine, kutine. Kutzeedine, kutzeedine. Aar een kruwe kunstje die kotje, mjukles, mjukles. Nu zak. Itchit, tchitchen, hoog zeg me niet. We zijn toen je bekken. Kudemele krikje, maar zet toen je mora, poppen met salonen. Maar zet toen je pek pietig, pietig, een heel kmade. Je kleegt je gehaas, gewaan gaat heen. Moeilijk. Kulle kulle kroeën, kulle kulle kroeën. Kulle kulle kroeën. Ik mag als een janak, goeie mijn kof. Kutjeeg ho, kutjeeg ho. Oh, tjarak. Oh, tjarak.
2: Bye.